0: 3 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit de kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
6: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: verlieren.
1: Vloedradio.
2: 8 uur. Nieuws. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden. Dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53. Onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vloog Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Wakker Worden met William.
3: Thuis in heel Baden-Beek. Flow Radio.
4: Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Hier is William. Wakker Worden met William.

As Long As You Love Me. En we gaan dadelijk weer verder met de Nederlandse klassieken. En iedereen kent wel Marco Bussato. Dromen zijn de kracht.

dat was de klassieke van Phil Collins. Doe ik er nog heel veel over. En we gaan weer een rustig momentje.

Dat is een mooie plaat van de Bee Gees, How Deep Is Your Love. We gaan nog een hele mooie plaat draaien van Red Red Red, Love Is All Around.

Dat was een prachtige nummer van Wet Wet Wet, Love Is All Around. En we gaan even wat energie inbrengen bij Flow Radio. Hier is George Michael met Fate.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flo Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flo Radio.
1: En we hebben een prachtige nummer van Toto en meezinger Marco. Hier is Toto met Afrika.

0: ja, ja. Dit is Toto met Afrika. En dat nummer dat blijft terugkomen. En we gaan weer verder met andere Hazes.
1: Ergens in Amsterdam.
0: Kom op, Hazes Junior.

Ja, ja. Dit is de boxstop met een nummer en letters. We gaan nog een hele prachtige nummer draaien. En iedereen kent Robbie Williams wel.

Modern Talking, You My Heart, You My Soul. En we gaan weer terug uit de jaren 90. En met een nummer van Cher. En het meest bekende nummer.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 10 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio.
5: Met nu Jong Beleg.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: villa, beste mensen. Tegenwoordig zie je veel meisjes die bezig zijn met een heel dan aparte sport. Vroeger zag je feitelijk dat jongens met deze sport bezig waren. Nee, dat moet ik anders zeggen. Toen was het geen eens een sport. Eerder een stuk spullengoed, waar meer jongens als meisjes mee speelden. Maar ineens is er iets overkomen waaien uit Scandinavië als serieuze sport. En veel meiden hebben dus nou een uppelpaard in de slaapkamer staan, waar ze, ja, heel serieus, mee trainen en wedstrijden rijden. Nou, rijden, uppelen. Ik vind het een beetje narig. Maar ach, zo'n uppelpaard, dat frit geen brood.
1: Weet u wat dat woord betekent?
0: Een uppelpaard.
1: Stuur uw oplossing naar info@erfgoedbrabant.nl of naar Erfgoed Brabant postbus 1325 5200 Bernard Johan in Den Bosch, onder vermelding van bij wijze van. De opgave van 2 weken geleden.
2: Grij. Het woord grij heeft allerlei betekenissen, zoals spul, goed, grij, gereedschap. In Kors verhaal slaat het op al wat groeit, de gewassen, oftewel het spul in de tuin. Grij is verwant aan het Nederlandse woord gerij, maar dat heeft een beperktere betekenis, gereedschap. Deze woorden zijn verwant aan gereed en bereiden. Het zijn allemaal afleidingen van het West-Germaanse werkwoord raidian, dat klaarmaken betekende.

Zijde gij een pronte meens, en lopte wel eens hers en geens. Lustte gij een goeie patatte, en gold er wel eens eentje vatten. Het protte aat hij even plat, en zegt de gat verdikken. En dan zijde gij van onze stad, van Tilburg net als ikke. Kende gij een duvelair, een volkom en een schrobbelair. En gode soves mede kender, zomerpad de konifender. Kende gij het vraterschat en zeg de gat verdikken. En dan zeide gij van onze stad, van Tilburg net als ikke.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
3: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: 11 uur. Nieuws.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu een Poco Jacco.

Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Kees Michels die deze ochtend wederom de techniek verzorgt. Deze ochtend heerlijk kunnen ontwaken met de mooie Liebesträumen van Franz Liszt in een orkestbewerking van Victor Herbert, uitgevoerd door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Eugene Ormandy. Verder nu met de ritmische en opzwepende sabeldans van Adam Khachaturian, uitgevoerd door het Bolshoi Symphony Orchestra onder leiding van Alexander Lazarev.

Na deze vurige dans verder met het eerste deel uit Edvard Grieg's pianoconcert in A-klein. In een uitvoering door Christian Zimmerman, die wordt begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Edvard Grieg is de geschiedenis ingegaan als componist van vooral korte, melodieuze werken, voornamelijk liederen en pianostukken. Grote werken schreef hij nauwelijks. Uitgezonderd zijn pianoconcert en de suite Peer Gynt. Het duurde 4 jaar voordat Grieg zijn concert voor piano en orkest voltooid had. Ondanks het grote succes bij de première sleutelde de componist nog jaren aan het concert en bracht nog een paar honderd veranderingen aan. Het concert dat inmiddels tot de meest geliefde pianoconcerten ter wereld is gaan behoren, ligt makkelijk in het gehoor en is samen met de suite Peer Gynt Griegs meest geliefde werk. Het pianoconcert weerspiegelt de tevredenheid van de nog jonge componist met zijn omgeving, een afgelegen huisje op het Noorse platteland en het gezelschap van zijn vrouw en pasgeboren dochter. De 3 delen zijn Allegro, Adagio, Allegro. Met het manuscript van zijn kersverse pianoconcert onder de arm klopte Edvard Grieg bij de grote meester Franz Liszt aan. Deze speelde het stuk van blad en keek bemoedigend naar de kleine man met de leeuwenkop die uit het hoge noorden naar hem toe was gereisd. Liszt bracht een kleine verandering aan en omhelsde toen de dolgelukkige Grieg.

In 1928 schreef de Russische componist Igor Stravinsky als eerbetoon aan Tchaikovsky zijn ballet in vier taferelen Le Baiser de la Fée, zich baserend op Hans Christian Andersens sprookje De Sneeuwkoningin. Het gaat over een jongen die gedoemd is om onsterfelijk te worden, omdat hij bij zijn geboorte is gekust door een ijsvee. Wanneer de jongen is opgegroeid en trouwt, verschijnt de ijsvee opnieuw, voert hem weg bij zijn bruid, waarna hij nog lang en gelukkig met de vee leeft. Daartoe arrangeerde en hercomponeerde hij verschillende liederen en pianowerken van Tchaikovsky. Hij assimileerde dit alles volkomen in zijn eigen stijl en schiep daarnaast verbindend materiaal in identieke geest. Zo werd het ballet tegelijk een van zijn welluidste en een van zijn meest nog nostalgieke werken. Je gaat luisteren naar een mooie opname door de London Sinfonietta onder leiding van Riccardo Chailly.

Igor Stravinsky naar de Britse componist Gustav Holst, die de meesten kennen van zijn beroemde suite The Planets. Holst schreef meer dan dat alleen, veel meer zelfs, en ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het volwassen worden van het hedendaagse harmonieorkest. Begin 20e eeuw was er nog niet veel origineel repertoire voor het harmonieorkest. De orkesten speelden veel transcripties en medleys uit populaire operas en operettes. Maar Gustav Holst schonk het harmonieorkest een aantal zeer goede en belangrijke composities die duidelijk lieten horen dat het harmonieorkest meer in zich had dan marsen en ander lichtwerk te spelen. Ik laat jullie zijn tweede suite in F horen, een werk uit 1911. Dit werk is met de First Suite in S een standaardwerk in het repertoire voor harmonieorkesten geworden. In de tweede suite, die als iets moeilijker beschouwd wordt dan de eerste, zijn 7 Engelse volkslied verwerkt. De suite bestaat uit 4 delen. Deel 1 is de March, met The Morris Dance, Swansea Town en Claudie Banks. Deel 2 is Song Without Words, ondertitel I Love My Love. En deel 3 is Song of the Blacksmith. En deel 4 is Fantasia on the Dargasson. Je gaat luisteren naar de Cleveland Symphonic Winds onder leiding van Frederick Fennell.

Na deze heerlijke volksmuziek tot besluit naar de mooie stem van Jessie Norman. Je gaat luisteren naar haar interpretatie van Dove Sono, een aria uit de opera Le Nozze di Figaro van Mozart. Jessie Norman wordt begeleid door het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sir Colin Davis. Dank voor het luisteren en fijne zondag verder.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto.

0: auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. Ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
2: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.
1: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 1 uur. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg op.

0: gegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
4: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 2 uur. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer.

0: Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: 3 uur. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu tweestemmig.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van Tweestemmig.
1: Ja, goedemiddag mensen, daar zijn we weer. Tweestemmig, Marleen en Paul achter,
0: achter op een rijtje. Achter de microfoon.
1: Achter de microfoons en achter de knoppen en achter de schuiven, noem het maar op.
0: Nou, ja, daar zijn we inderdaad weer. En ja.
1: Ja, vorige week was het een beetje stil, hè?
0: Ja, toen ging er iets mis met... Met jouw uitzending.
1: Toen leek het een beetje, hoe heet het, afscheid van Veronica of zo. Stil op de zender.
0: Ja.
1: Maar goed, dat gaan we vandaag weer helemaal goed maken. Dus niet getreurd. Wij begonnen met een plaat van Gossip.
0: En Heavy Cross was dat. En de volgende is er eentje van, eigenlijk volgens mij van Eigenbodem. Maar die krijgen we straks nog eentje. Jack and the Weatherman.
1: Ja, en de plaat heet Till the Sun Comes Up. Dus ja. Dat belooft een zonnige dag te worden.
0: Ja. Yep.

0: Ja, Nederlandse bodem, deze Jack and the Weatherman.
1: Was wel een abrupt einde.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat houdt er altijd gewoon direct mee op.
1: Mm. Oh, ze beginnen al meteen.
0: Ja, en dit is volgens mij nog altijd een van de mooiste, tenminste vind ik persoonlijk.
1: Ja, vind ik ook.
0: Van One Republic.
1: We hebben het over Counting Stars.
0: Ja, nog even wachten mensen, dan begint je.

0: Nou, het blijft altijd een heel gezellige plaat, deze Counting Stars met One Republic vandaag in twee stemmen.
1: Ja, die is wel aanstekelijk deze, hè?
0: Ja, die blijft altijd leuk in het gehoor, dus die blijven we draaien gewoon. Twee stemmen komen er zoveel tijd. En ja. De volgende die jij op het lijstje hebt staan, dat is ook een goede oude bekende, hè?
1: Ja, ik was even snel mijn lijstje kwijt. Ja, dat is ook een oude bekende. Ja, ik had hem eigenlijk als duet van deze week, maar hierna komt er nog eentje. Mm-hmm. Maar ja, die blijft toch ook altijd wel leuk, van de Pet Shop Boys.
0: Ja, dat is samen met Dusty Springfield. Ja. Die kennen we nog van heel lang geleden. Want die dame heeft best veel succes gehad. Voor Son of a Preacher Man, dat is wel een van de meest bekende van haar. Ja.
1: En we hebben het over What Have I Done to Deserve This?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet niet wat je gedaan hebt.
1: Nou ja, ik niks.
0: Het zijn de Pet Shop Boys en Dusty.

0: Ja, en de Dusty Springfield, ja, die is helaas al enkele jaren geleden overleden. En dit is een van de laatste platen die ze samengemaakt heeft met deze Pet Shop Boys.
1: Ja, in 1987 alweer.
0: Is zij overleden?
1: Nee, dat het liedje is uitgebracht.
0: Oh, dat wil ik zeggen, ja. Dat is wel, ja, en dat kan goed zijn dat inderdaad een paar jaar later of zo heeft ze inderdaad ja, ze heeft dan nog een hitje achterna gehad. Ze heeft ook een nummer van de Pet Shop Boys voor haar geschreven. Maar hier had ze de grootste hit mee. What Have I Done to Deserve This?
1: Ja, en dan gaan we verder met een volgend duet. Tussen Maroon 5 en Rihanna.
0: If I never see your face again.

0: Ja, dat was je, hè? Rihanna samen met Maroon 5. Altijd garant voor succes.
1: Ja, en ik begreep dat ze dit liedje eigenlijk bedacht had om dit te gaan zingen met Janet Jackson.
0: Oké, ja, dat had ook gekund.
1: Jawel, hè?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja. Ja, we hadden net al even over dit liedje. Dat hij toch wel leuk is om te horen, maar ja, jij zei het verveelt me dan.
0: Ja, soms verveelt hij wel eens. Dan denk ik van ja, oh, daar heb je weer. Amy Winehouse en Back to Black.

0: Ja, weet je wat ik me nu afvraag, Marleen? Want nou, er komt straks zo'n een nummertje wat even kijken.
1: Wat er een beetje op lijkt.
0: Nou, misschien kunnen we wel omdraaien. Ik draai de volgende gewoon even om, want dat vind ik leuk. Want ik was wel eens benieuwd hoe die plaat zou klinken, die we net gehoord hebben van Back to Black.
1: Ja.
0: Van Amy Winehouse. Als het door de Nederlandse zangeres Nona zou werden gezongen.
1: Ja, het is wel een beetje hetzelfde genre, hè? Het
0: ja, alleen ik vind Amy Winehouse een beetje knauwen altijd. Met de soul en het Engelse dialect, ja, zeg maar gerelateerd zijn. Maar.
2: I don't wanna lose you. But you're in and you're out and you're gone. Never thought you'd do this.
1: Ja, dit is een nieuwe van Nona.
0: What a way to die.
1: Beetje James Bond-achtig dit.
0: Ja, klopt, ja.

0: Ja, het zou zo de nieuwe titelsong van een James Bond film kunnen zijn.
1: Ja, wel hè.
0: What a Way to Die, en dat was de Nona. En ik vind het een fantastische zangeres in Nederland.
1: Ja, en qua stijl inderdaad wel een beetje Amy Winehouse-achtig.
0: Ja, die zou daar... Ik ben benieuwd hoe dat zij het zou zingen, hoor. Ja. Wij. Had ik al gevraagd aan jou of je het Songfestival bekeken hebt?
1: Ik ben na de eerste halve finale afgehaakt.
0: Oké.
1: Okay. Oh. Ja?

0: Nou, volgens mij zijn we de enige die op Flow Radio dit Smith and Burrows draaien.
1: Ja, twee vrienden. En Tom Smith is de zanger van The Editors. En Andy Burrows is de drummer van Razorlight.
0: Geweest. Ja.
1: Geweest.
0: Maar en, ja, die hebben best wel leuke muziek samengemaakt.
1: Ja.
0: Zoals deze, All the Best Moves.
2: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Ja, een Nederlands groep, hè? Deze Orange Skyline.
1: Ja, een beentje van eigen bodem.
0: Ja. Als we wat horen ook. Nee, dat mag ik zo niet zeggen.
1: Nee. Vind je dat echt?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik was benieuwd naar jouw gezicht.
1: Ja, nou, nee, ik vind het niet Nederlands klinken.
0: Nee, het klinkt goed. Orange Skyline.
1: Ik vind het juist een beetje... waar moet ik even kijken? Ja, een beetje Noel Gallagher.
0: Oké, ja. Een beetje fantasie, ja.
1: Nou. Maar wel meer Brits, toch?
0: Nee, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Ah. Ben je een beetje aan het opnaaien, maakt niet uit. Verder met Cannons en het mooie Fire for You.

0: Ja, dan vraag jij terecht. Hè? Kennens, maar daar hebben we de laatste tijd weinig van gehoord. Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Want ook dit soort groepjes, zoals Kennens, ja, dat hebben we ooit eens een keer gehoord. Tenminste, het kwam mij eens een keer voorbij. En toen ben ik het album gaan downloaden. En dat was alleen maar in Amerika te verkrijgen. Maar dat is ja, prachtige muziek. Maar in Nederland hoor je, of in Europa hoor je nog weinig van dit groepje.
1: Nee, ik ken ook alleen dit, maar ja, van jou waarschijnlijk.
0: Ja, dat zal het dan inderdaad wel zijn, ja. Want ja, zowel Marco en ik waren er toen enthousiast over.
1: Ja, en dan gaan we verder met de cover van deze week.
0: Wat klinkt bekend, hè?
1: Ja, ik zat even... The Hole of the Moon van de Waterboys, toch?
0: Ja.
1: Origineel, ja.
0: Ja, origineel, ja.
1: Ja. En dit is de versie van Scouting for Girls.

0: Ja, het groepje Scouting for Girls uit Engeland heeft destijds een heel album opgenomen met allerlei covers erop.
1: Ja, leuk bandje.
0: Ja, zeker, leuk bandje. En dit is een oud nummer inderdaad, zoals jij zei, van de Waterboys. The Hole of the Moon.
1: Ik zat even te denken, waar Scouting for Girls zelf ook alweer bekend mee geworden, want die...
0: This Ain't the Love Song.
1: Ja, die, ja.
0: Ja. Ja. We gaan even door naar Frankrijk.
1: Ja, naar Met Regime.
0: Beetje de vakantieperiode toe moet.
1: Ja, kunnen alvast echt naartoe leven, toch?

0: Een van de meest populaire artiesten uit Frankrijk op dit moment nog steeds. Al jaren met regime.
1: Ja, die blijft daar. Een
0: herkenbare stem.
1: Ik zat laatst te denken, wanneer zouden we nog ooit iets gaan horen van Stromae?
0: Dat denk ik niet. Misschien dat hij misschien nog eens een keer een plaat maakt, maar ja. Dat is eigenlijk best wel jammer, ja, dat hij zo gecompliceerd in elkaar steekt. Want die heeft toch wel uitzonderlijke platen gemaakt.
1: Ja.
0: Goed, van Frankrijk naar de drie dames uit Engeland.
1: Ze zingen het al, Push the Button.
0: Ja, en ik vond ze altijd leuk met die singeltjes.
1: Ja.
0: En dit ook een groot hit van hun.

0: Hey.
1: Ach, daar is je weer, die metregine.
0: Hij
1: die
0: wil maakt nog een keer.
1: Elke keer maakt hij misbruik van de situatie. En dient hij zich gewoon weer aan.
0: Ja, maar, want het is eigenlijk tijd voor de violen.
1: Ja, de violen die moeten eigenlijk een beetje met...
0: Die waren nog aan het stemmen.
1: Ik vind altijd, deze plaat vind ik altijd een beetje net als, weet het, de waterlelies van koningin Fabiola bij de Efteling. Ja, komen ze wel omhoog of niet omhoog?
0: Ja, nou, ze hadden wel opslagproblemen, maar ze zijn er. Ja, dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Wij gaan zo meteen nog afsluiten met Mark Owen en 4 Minute Warning.
1: Zegt iedereen, wie Mark
0: is dat?
1: Owen, wie?
0: Ja, die is van Take That, toch?
1: Ja, dat was je ooit, ja.
0: Ja.
1: Ja, nog volgens mij, want ze zijn nog steeds bij elkaar, geloof ik. Ja. Bij gelegenheid.
0: Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Volgende week dan zijn we er weer tussen 4 en 5 op Flow Radio. Blijf vooral even hangen voor Pauls platenkast zometeen.
1: Ja, als je iets hoort, mensen.
0: Ah.
1: Oh. Oh, grapje. Marco en 4 Minutes Warning. Tot volgende week, mensen.
0: Fijne zondag.
1: Doei. Fijne zondag.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 5 uur. Nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de 2e keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Pauls Platenkast.

0: Als platenkast.
1: Ja, goedemiddag mensen. Hartelijk welkom op deze zondag, de 17e mei. Ja, wat dacht u vorige week? Waar is hij toch gebleven? Heeft hij zich verstopt of zo? Nee. Er was een klein foutje gebeurd en dat kan zo gebeuren. Hè. Het blijft mensenwerk allemaal, ook op Flow Radio. Er was één spatie te veel getikt, had ik begrepen. En dat betekende dat we een uur geen muziek hadden op de radio. Ja, reuze jammer, want ook niet alleen voor de luisteraars... maar we hadden toch ons best gedaan om een leuke moederdaguurtje in elkaar te steken. En ons idee was dat helemaal gelukt, maar ja, het is niet anders. Dus ja. Dat gaan we vandaag op deze zondag in ieder geval helemaal goed maken met een nieuwe lijst. En we begonnen deze zondagmiddag met The Best of Both Worlds. Het beste van twee werelden. Nou, dat is een beetje moeilijker te vinden op dit moment. Tenminste, de wereld staat helemaal op zijn kop. Maar we kijken toch positief naar de toekomst. Robert Palmer. En hij had er een hele grote hit mee met deze Best of Both Worlds. Hebben we een leuk lijstje in elkaar gezet, als je het mij vraagt. Ik heb nog een paar platen van vorige week erin zitten... voor speciale verzoekjes die we toen klaar hadden staan. Maar ja, nogmaals, het gaat helemaal goed komen. En de eerste die we hebben is er eentje van de Bee Gees. De gebroeders Gibb. En ach, een uurtje stilte is ook in tragedy, zou je zeggen. Terug toen de tijd met het album De Opvolger van Saturday Night Fever. En daar kwam deze single vandaan. Tragedy.

Ja, de meeste mensen zeggen altijd van de Bee Gees, die leverden met Saturday Night Fever een topproduct af. En dat was natuurlijk ook zo. En het was vooral de film die ook heel veel bezoekers bracht naar de bioscoop. Maar het album daarna was misschien nog wel moeilijker dan Saturday Night Fever. En daar hadden ze een hele kluif aan. En dit kwam van het album Spirits Heaven Flowing. En dat was ook een single geweest. Maar deze kwam eigenlijk als eerste. En dat was Tragedy. Zo, dat gezegd hebbende, gaan we terug naar Engeland en de Scissor Sisters.

Ja, vooral in Engeland scoorden ze toen hele hoge ogen. En dat was in 2006 dat ze met dit nummer, I Don't Feel Like Dancing, op nummer 2 terechtkwamen in de top 40. En achter de piano, want ze hadden een beetje hulp en niet zomaar van iemand. Het was Elton John die op de piano zat. Ja, we blijven een beetje in hetzelfde ritme hangen. En dat doen we met deze Spanga uit 1987. Heerlijke zomerplaten. Wat mij betreft mag die zomer zeker komen komende week. Call me.

Ja, in de jaren 80 galmde deze plaat bij alle disco's over de dansvloer. Call Me van Spanga. En toen stopte hij gewoon meteen. En ja, de volgende plaat is er eentje die we nog eens uit de jaren 60 stamt die eigenlijk. Het was een nummer door de groep American Breed. En dat had toen een dikke hit met Bend Me, Shape Me. En Frank Farian dacht toen de tijd in Duitsland, dat kan ik misschien nog wel eens een keer overtreffen. Ja, en dat deed hij inderdaad met deze plaat van Gila. Een cover eigenlijk, maar dan weer een dikke hit. Met een bekend nummer en een bekend deuntje. Maar hij is nog steeds leuk. Bend Me, Shape Me.

En ik weet niet hoeveel covers van dit nummer gemaakt zijn, maar je had American Breed, zoals ik in het begin al zei, Bend Me, Shape Me, maar ook Eamon Corner, die had ook hetzelfde nummer gemaakt. En jaren na het rand kwam dan Gila, en dat was in de eind jaren 70 met Bend Me, Shape Me. Uit Duitsland, zoals ik al zei, Frank Farian. Nou, nog eentje dan. Deze van Madonna. Beetje vergeten plaat, als je het mij vraagt. Deze Give It To Me. In Paul's platenkast vandaag, zondag.

Ja, Madonna denkt er nog niet aan om met pensioen te gaan, want het duurt niet lang meer of het nieuwe album verschijnt. En dit was er even een paar jaartjes geleden, Give It To Me. En van terug in de tijd gaan we vandaag in Pauls platenkast ook terug naar 2026, de dag van nu, zeg maar. En Teddy Swims die heeft onlangs deze plaat gemaakt en hij is best leuk, maar hij doet je toch aan een ander nummer denken. Lijkt een beetje op Gotcha. Somebody I Used To Know. Deze Mr. Know-It-All. Teddy Swims.

Ja, hoort u het ook een beetje? Hij lijkt een beetje op Gotcha, dat moet je toegeven. Maar wel weer heel goed gedaan. Teddy Swims, en hij besluit een beetje, of hij heeft besloten, een beetje een andere weg in te gaan. En dat, daar is deze Mr. Know-it-all een beetje de voorbode van. Van zijn nieuwe album, wat eraan zit te komen. En over nieuwe platen gesproken, deze die beviel me ook wel. Dat is Cameron Whitcomb. En die heeft ook een nieuwe single gemaakt. En die heette Kingdom of Fear.

0: Die zeg maar alleen 3 weken in de top 40 heeft gestaan. En de hoogste positie, nummer 33. Nou, dat ging op voor deze Sinceros. And the world's apart. De zogeheten eendagsvlieg, want daarna hebben we eigenlijk ook nooit niks meer van deze formatie gehoord. Ja, dat kan gebeuren, hè? Oh, jij moet niet in de reet vallen, jongen, want daar heb ik een hekel aan, hè? Maar we gaan het nog even proberen met dezelfde.
1: Old Covent Garden. I remember only too well.
0: Aandacht voor Philip Lynott. De zanger en gitarist van Thin Lizzy en Old Town.

Ja, ik weet niet goed, bij het uitkomen van deze plaat, Old Town. Ja, ik was meteen helemaal verkocht van die trompet. De piccolo trompet, of ik weet niet hoe dat die precies genoemd wordt, maar... Daar was ik helemaal weg van bij deze uitvoering van Philip Lynott. En dat was van zijn solo carrière destijds, Old Town. En voor ook iemand die al heel wat jaartjes meedraait in de popgeschiedenis is deze Rod Stewart. En vandaag in deze Pauls platenkast van zondag 17 mei gaan wij terug met deze Do You Think I'm Sexy?

Ja, het was 1978 toen Rod Stewart deze Do You Think I'm Sexy naar de vierde plek van de top 40 wist te brengen. Ja, en als je dan nu even het lijstje kijkt, dan ga je kijken hoeveel hits deze man in Nederland gehad heeft. Nou, dan kom je met gemak tot over de 50. Een topprestatie van iemand die is ooit solo begon met de Faces zijn carrière had. En nog altijd gewoon platen maakt. Rod Stewart. En er ook nog altijd even goed uitziet, als ik het even mag zeggen. Dit is echt een plaat uit de jaren 80. Voor de mensen die hem nog kennen misschien, Richard Marx. Dit was een van zijn hits. Richard Marx en Satisfied.

Ja, ik weet niet of deze plaat erin voorkwam, maar ik zou me zomaar kunnen bedenken dat dit nummer ook gebruikt is in de serie Baywatch. Weet je het nog? David Hasselhoff en Pamela Anderson en nog vele andere oogverblindende dames die uit het water kwamen als reddende engelen. Satisfied van Richard Marx. En even een rustpuntje, want deze plaat die had ik eigenlijk vorige week geprogrammeerd staan voor Moederdag. Kedham Scott en Dancing on My Own.

Ja, prachtige plaats van Callum Scott en Dancing on My Own. En dan komen we toch toe aan onze laatste van deze zondagmiddag. Tenminste, voor het nieuws, hè. En de reclames, want zo dadelijk zijn we terug voor het tweede uur. Met Paul's platenkast Nederpopuur. Wij besluiten deze met In Excess en Never Tear Us Apart.

0: Dag. Het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: Zes uur. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu als platenkast een uurtje Nederpop.

0: Santa is pas platenkast.
1: Ja, goedemiddag mensen. Ja, hartelijk welkom in het tweede uur van Pauls Platenkast. Zondag 17 mei. En dan betekent dat we ook in het tweede uur van Pauls Platenkast een lijstje van Nederlandse producties bij elkaar gebracht hebben. Ja, en die allereerste, dat is wel een heel aparte plaat. Want dat is namelijk het erebetoon wat Davina Michel bracht samen met de restleden van de Golden Earring. Oud nummer van George Kooijman, Just a Little Bit of Peace of My Heart. Ja, en op dit, tijdens dit concert en op het album dat eraan zit te komen, daar zijn tal van Nederlandse artiesten verenigd om George Kooijman een soort van laatste groet te brengen. Een muzikale groet. En dat Just a Little Bit of Peace in My Heart, dat is wel een van de platen die ik ook altijd nog steeds kan waarderen. Maar zij bracht het helemaal geweldig. Davina Michel. En zoals je van ons gewend bent, gaan we ook deze zondag even lekker terug in de tijd. En dat doen we met een plaatje uit Volendam. The Cats. And sure, he's a cat.

Ja, en als ik het me nog allemaal goed kan herinneren, dat was de eerste single. Dat kwam een nummertje van Jukebox. En dat was een Amerikaans nummer. Dat hadden de Cats een persiflage of cover opgemaakt. En dat werd een regionaal hitje. Maar met deze plaat ging het destijds allemaal lukken. Sure, He's a Cat. En we gingen terug met de Cats uit Volendam. Ja, het is in Nederland een hele hoop leuke muziek gemaakt. En dit was toen de tijd de eerste single voor de Dizzy Mans Band. A Matter of Fact.

Ja, de stuwende blaaspartijen van de Dizzy Mans Band. Ja, en als je heel goed luistert en het een beetje relateert in de jaren waar deze plaat uitkwam, dan hadden ze zich toch wel een beetje laten inspireren door Blood, Sweat and Tears. En de eerste single was dus Matter of Facts, maar daarna ging het al heel eigenlijk snel over naar een beetje komische band. En daar is het destijds mee gestart, maar ook mee geëindigd. En we hebben ook in Nederland ontzettend veel bluesgroepen gehad, waaronder deze. En deze groep kwam ook uit Den Haag. De bakermat van de Nederlandse popmuziek, Living Blues en LB Boogie.

Zeker nog een schitterende plaat, Living Blues en de LB Boogie. Dat was destijds een beetje de opvolger van Wang Dang Doodle. Misschien ken je die ook nog wel. Even lekker rustpuntje van Boudewijn de Groot. Welterusten, meneer de president.

Volgens mij de tekst die altijd voorbij komt als twee mensen uit elkaar gaan scheiden. En dan heb je een zogenaamde vechtscheiding. En dan, ik denk niet meer dat de cd's nog van toepassing zijn. Ik denk dat die eerder vertrekken, maar het was De Kapitein deel 2. Agda en de Munnik. Ja, we zitten in mei. We hebben een paar weken geleden ook eens een keer gedraaid, maar we doen het nog eens. Max Werner.

laten we niet vooruitlopen op de zaken, want we hebben de afgelopen week toch wel enkele regenbuitjes gehad. Dus vandaar deze nog van Max Werner. Rain in May. Maar we gaan nu toch een beetje uitkijken weer naar de zonnigere temperaturen. Ja, je zit nog steeds in Pauls platenkast op Flow Radio 96.0 FM. En wij draaien een eendagsvlieg van de formatie Yellow Pearl. Dit is For You and Me.

Ja, For You and Me, Yellow Pearl, een plaatje die het destijds in Nederland niet haalde. En dat is best wel jammer, want dat is een mooi nummer. For You and Me. Ja, terug naar Den Haag, naar de plek waar zoveel popgroepen ontstonden. Waaronder ook deze. Ontdekt door George Kooijmans en Barry Hay, Earth and Fire. En we gaan terug met hun grootste, Memories.

Ja, prachtig nog altijd. Earth and Fire. En Memories. En ja, als je denkt van, god, ik vind het best leuk om eens een keer gaan te kijken wat er nog allemaal te krijgen is van Earth and Fire. Er is een zeer actieve fanclub op Facebook aan de gang met een tribute, zeg maar, naar Journey Kaagman en de andere man, Tom, die achter de drums heeft gezeten. Tom van der Klei, volgens mij, die nog de enige overgebleven leden zijn van Earth and Fire. Ik draaide enige weken terug een plaat van The Walkers. En daar kwam dit groepje toen uit. Toen de Walkers opgedoekt werden, toen veranderde dat in The Press. En die hadden een hitje toen met deze Cantara Pepe.

Ja, de groep The Press, voortkomend uit The Walkers, zoals ik al zei. Dit was een hitje wat ze hadden, Cantare Pepe. Ja, en dan gaan we terug naar van het zuiden des lands naar het midden. En dan komen we terug in Utrecht. Ja, en dit blijf ik een mooie plaats vinden. De groep Rigby en Leiter.

Ja, op een of andere manier deze stem van deze meneer... de leadzanger van Rigby. Dat gaat me nooit vervelen. We hebben een paar mooie singles gemaakt... maar helaas hebben ze het niet gered in Nederland. Dus besteden wij nog maar eens een keer aandacht aan in Paul's platenkast. Nederlandse popgeschiedenis. En ja, we gaan toch weer even terug naar 2026. Want afgelopen week, je kent iedereen nog... het Songfestival hebben we dus gisteren gehad. Waar Bulgarije bijvoorbeeld nummer 1 werd volgens mij... als ik het allemaal goed heb. Maar ja goed, Nederland die heeft dit jaar niet meegedaan. En terecht, denk ik dan. Maar... we hebben in ieder geval niet meegedaan, maar een paar jaar geleden stond daar Joost. En Joost met zijn Europapa, die had volgens mij anders gewonnen. Als hij niet gedisqualificeerd werd. Maar hij heeft een nieuwe single opgenomen. En ja, een verrassende plaat als je het mij vraagt. Joost samen met Keir J en Tommy Cash. En dit is je dan, I Miss Us.

zo zie je maar dat de praktijk bewijst dat je met een reclamefilmpje, waar jij dan het liedje van zingt, van boter geloof ik, op een advertorial van wat er op tv verscheen. En daarna volgt jouw carrière, ja, die komt dan in een stroomversnelling. En dat gebeurde met Hanna May. En dit was een duet die ze deed samen met Maxim. Ik wil dat je liegt. Onlangs hadden we de finale van The Voice, voor de mensen die gekeken hebben. Er viel maar één nummer op en dat was van Thijs Veldhuis. De jongen met de blonde haar achter de piano. En die had een nummer een paar keer gemaakt en gezongen van The Killers.

En zoals ik zei, origineel van de Killers. En dit was een van de finale songs van deze Thijs Veldhuis. Het, de titel was uiteraard hetzelfde gebleven. All These Things That I've Said and Done. En dan komen we toe aan een één na laatste nummer. En dit vind ik nog altijd een prachtige plaat. We hebben het over de vergeten groep Silkstone. And Always On My Mind.

je deze plaat zo luistert, dan begrijp je er helemaal geen s'nachts van waarom dat toen de tijd geen hit is geworden. Je hoort aan de zang Niels Geuzebroek. En dat was de tijd voordat hij solo ging. De groep Silkstone, zoals ik zei, met Always On My Mind. En de laatste plaat die we vandaag gereserveerd hebben in Paul's platenkast in het Nederpopuur is een nummer van Armin van Buuren. En dat is zo Nederlands als wat. Maar hij heeft toen een hele grote hit gehad met samen met de zanger. Nou ben ik even zijn naam kwijt, dus die moet ik even spieken. Of dat ik dat nog zo 1, 2, 3 gevonden kan krijgen. Ja, Trevor Guthrie. En ik denk dat die man zelfs ook na deze plaat helemaal niks mee gedaan heeft. Maar die Armin van Buuren, die scoren er een dikke hit mee. En ook John Eubank heeft zich met deze plaat bemoeid. This is what it feels like. En daar beëindigen we deze Paul's platenkast mee. En wij zien jullie allemaal weer terug. Of we horen jullie allemaal terug hoogstwaarschijnlijk met de volgende editie van Paul's platenkast. En die vindt volgende week plaats. Dan zijn we weer terug van de partij. Nog een hele fijne zondagavond iedereen. En tot volgende week. Groetjes.

0: steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

of the group.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 8 uur. Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal.

en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterven door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog ontstaan.

0: daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: Goedenavond, luisteraars.
0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Go With The Flow, hier op Flow Radio natuurlijk.
1: Ja, lekker hè. Het is weer zondagavond 9 uur en wij mogen weer.
0: Inderdaad. En we hebben een... Ja, ik moet toch wel zeggen, het was toch wel een uitdagend thema.
1: Oh, echt?
0: Maar wel een mooi thema.
1: Een heel mooi thema.
0: Het thema levenslessen.
1: Ja, en dat is weer zo'n, eigenlijk wel weer een heel breed...
0: Ja, qua muziek viel het eigenlijk ook wel mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat ging volgens mij best wel goed. Maar toen ik erover na begon te denken en ik moest mijn Cornelis schrijven... toen vond ik het toch wel een uitdaging worden.
1: Ja, ik had het met Petronella ook gehad. Want ik dacht, levenslessen, eigenlijk een vanzelfsprekend woord. Ja. Maar als je er dieper op in wilt gaan... wat wij dit eerste uur in ieder geval ook gaan doen met woorden... Ja. Dan was het wel weer een uitdaging. Maar als ik zo kijk naar onze playlist, dan denk ik... dan hopen we... dat we voor jullie ook weer een hele juiste keuze hebben gemaakt. Dus ga lekker zitten.
0: Ga lekker liggen.
1: En geniet.

En dan hebben we de dichtgedachte met het thema levenslessen. Doe iets geks. Denk iets moois. Zeg iets liefs. Dan heeft elke dag iets positiefs. Doe iets geks. Denk iets moois. Zeg iets liefs. Dan heeft elke dag iets positiefs.

De avonturen van Cornelis Clemens. Cornelis Clemens kreeg deze week weer een vraag en ging natuurlijk weer op zoek naar het antwoord. En de vraag luidde: Cornelis, wat is de betekenis van levenslessen? Cornelis pakte zoals gewoonlijk weer zijn tablet erbij en dacht: eerst maar weer eens kijken wat internet aan informatie over levenslessen geeft. En, zo staat er geschreven: een levensles is een waardevol inzicht of wijsheid die je opdoet door ervaringen in het dagelijks leven, vaak voortkomend uit pijnlijke gebeurtenissen zoals verlies, mislukking of teleurstelling. Het zijn de essentiële levenslessen die je niet op school leert, maar door vallen en opstaan. Zo, dacht Cornelis hardop, dat is weer mooi omschreven. Maar hoe ziet Cornelis levenslessen zelf? Nou, Cornelis gaat natuurlijk weer eens even zitten en denkt er weer eens diep over na. Cornelis is inderdaad door vallen en opstaan wijzer geworden. En dat gebeurt zo af en toe nog wel eens. Daar is volgens hem ook helemaal niks mis mee, als je maar niet 3 keer dezelfde fout maakt. Cornelis leert graag hoe het allemaal werkt, maar niet vanuit een boek. Hij is meer praktisch ingesteld en daar komt hij al 49 jaar heel erg ver mee. Ook heeft hij gelukkig mensen om hem heen waar hij veel aan heeft, of die luisteren naar hem, of waar hij gewoon veel van leert of mag leren. Elke dag is een leerproces, en dat mag ook gewoon. Dan de moraal van deze week volgens Cornelis Clemens. Geen enkel pad is een rechte weg, maar probeer er wel de juiste schoenen voor te zoeken.

0: Ja, Yvonne, ik heb een hartkreet.
1: Een levensles.
0: Een levensles. Een leven lang leren.
1: Een leven lang leren. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel weer mee eens.
0: Vertel.
1: Een leven lang... Nou, ik denk echt, als je terugkijkt echt gewoon naar vanaf je geboorte... Wij hebben dan toevallig in mijn directe omgeving twee kleintjes in de familie erbij gekregen. Echt super genieten. Maar als je dan kijkt wat zo'n kleintje elke dag moet leren en ontwikkelen. En dat gaat gewoon door. En het heeft mij dus inderdaad met de voorbereiding van deze uitzending ook gewoon... Ja, dat is dus gewoon zo. Een leven lang leren vanaf de dag dat je geboren wordt... krijg je gewoon levenslessen. Ook wel een paar waarvan je denkt... nou, die had toch wel bij mij aan de deur voorbij kunnen gaan.
0: Ja, maar dan zeggen ze gewoon keihard, that's life.
1: Ja, that's life. Daar en, heb je voor gekozen.
0: Ja, daar moet je mee dealen.
1: Dat is jouw lot.
0: Ja.
1: Dat is ook zo'n...
0: Ja, dat is je lot. Ja, je ontkomt er vaak niet aan. Dus... Ja, wil niet zeggen dat het altijd prettig is natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar goed, ja, het hoort er wel bij. Er zijn leuke dingen om te leren. Er zijn minder leuke dingen om van te leren.
1: Ja.
0: Maar ja, het gegeven is wel zo.
1: Ja, en wij hebben het natuurlijk in andere contexten... gewoon buiten de radio maken wel eens om. Over het leven.
0: Ja.
1: En ja, je leert er dus ook gewoon van. Ja, het is ook heel mooi wat Cornelis zei, hè. Soms komt dezelfde fout voorbij dat je denkt, waarom? Ja, blijkbaar heb je, daar zeggen ze dan, hè, dan heb je nog iets te leren, jongen. Ja. Maar er is dan natuurlijk misschien eigenlijk ook wel gewoon zo.
0: Ja, dat misschien
1: als iets
0: ben je...
1: terugkomt, herhaald.
0: Ja, dan zul je dus de eerste keer, zal de tijd niet rijp zijn geweest of zo.
1: Ja, of voor dat moment inzicht, heb je er iets anders uitgehaald en uitgeleerd... Dan misschien wel als het voor de derde keer voorbij komt. Kan natuurlijk ook, hè?
0: Kan zeker. Denk maar, ik wel, ja.
1: Ja, want wat vind jij dan een leven lang leren?
0: Ja, ik vind, daar ben ik het wel mee eens. En dat mag op verschillende manieren zijn. Dus de een zal een boek pakken en het boek gewoon van buiten proberen te leren. En praktische dingetjes ermee willen doen. Hoe je een auto in en uit elkaar haalt of zo. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon om de levenslessen.
1: Ja.
0: Inderdaad. En daar ben ik toch ook wel van. Ik probeer inderdaad ook elke dag maar... Ja, wel gewoon mijn ding te doen. En ook wel, ja... Maar ook wel te luisteren naar mensen. En daar of begrip voor te tonen. Of zelf misschien iets mee te doen. Omdat ik natuurlijk ook niet alle wijsheid in pacht heb. Maar dat is wel een beetje afhankelijk van hoe ik de dag opsta. De ene keer ben ik vrij en blij en vrolijk. En de andere keer dan denk ik, nou... Dat de dag maar weer snel voorbij gaat. Ik blijf onder de dekens liggen. En dan is het misschien toch wel een beetje... Ja, kan iemand iets zeggen of vertellen... Waarvan ik dan denk van, nou ja, ik weet niet precies waarvoor onzin jij praat. Maar daar kan ik nou niks mee. Terwijl als ik mijn dag wel heb, dat ik denk, goh, dat is mooi gezegd. Of, nou, ik ben het er niet mee eens, maar ik kan er eens over nadenken.
1: Ja.
0: Dus het is een beetje geven en nemen, denk ik, in deze. Maar ik vind het wel belangrijk dat je van je levenslessen iets leert en iets opsteekt.
1: Ja, ik denk ook wel gewoon dat die levenslessen er mede voor zorgen... dat je de persoon... bent geworden wie je nu bent. En dan kijk ik naar mezelf, hè?
0: Ja.
1: Dat denk ik wel. Het leven leert je gewoon elke dag.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik weet niet hoe onze luisteraars daarover denken. Maar dan mogen ze natuurlijk altijd laten weten op flow@flowradio.nl. En dan gaan wij gewoon weer lekker verder met onze playlist... met het thema levenslessen.

De magische wereld van Petronella. Elke zondagavond, als Petronella naar bed gaat, luistert ze naar de radio. Sluit haar ogen en laat zich meenemen door de klanken van de muziek. En ze belandt in een prachtige magische wereld, waarin ze zich even helemaal kan ontspannen. Magisch kabbelt, magisch sprankelt en speelt met de tijd van zijn. Vandaag luistert ze naar het thema levenslessen. En dit brengt Petronella in gedachten naar haar eigen leven. Geboren worden, oud worden en zorgeloos door het leven gaan is waar iedereen van droomt. Voor Petronella is dit niet zo vanzelfsprekend. Petronella houdt van het leven in al zijn facetten. Ze houdt van de natuur, van samen spelen, op avontuur gaan, genieten met haar familie, zussen en vrienden. En toch heeft Petronella al vroeg geleerd dat een gezond leven niet vanzelfsprekend is. Het komt regelmatig voor dat Petronella in bed moet blijven liggen, omdat haar lichaam nu eenmaal anders in elkaar zit. Dit maakt dat ze niet altijd overal aan mee kan doen, hoe graag ze dat ook wil. Telkens als haar lichaam even niet doet wat ze wil, voelt ze eerst een teleurstelling en soms verdriet, omdat ze ineens weer uit het volle leven wordt gerukt. Weer zo'n levensles. Berusten in je lot, denkt ze. Petronella blijft liggen. Kijk naar buiten en geniet van de kleine dingen van het leven. Het leven brengt je niet altijd wat je wilt, realiseert ze zich. Maar het is aan jou wat je ermee doet. Als Petronella voor het raam op bed ligt, zwaait ze naar haar vriendjes. Leest de meest wonderbaarlijke avonturen, alsof ze er zelf in meedoet. En ze kletst met haar zussen en vrienden. Ze ziet de bomen ruisen op de golven van de natuur. En ze weet dat het leven goed is in haar bijzonder zijn. Zelfs al heeft ze al jong geleerd dat pijn, verdriet, boosheid en frustratie momentopnames zijn. Levenslessen die ook weer voorbij gaan. Uiteindelijk wint de levensgenieter in haar het altijd weer om te berusten in haar lot. En van daaruit volop te leven. En ze leeft vooral in het hier en nu. Petronella, haar motto is leef, geniet en droom. Leef, ook al doet het pijn. Geniet van alles en iedereen om je heen, al is het nog zo klein. En droom. Droom van alles wat je nog te wachten staat. Wat is jouw belangrijkste levensles?

dan zijn we alweer aan het einde van het eerste uurtje gekomen. We gaan er heel eventjes uit voor het journaal. Voor degenen die zo naar bed gaan, zeggen we welterusten en hopelijk tot volgende week. En voor degenen die lekker blijven zitten en lekker willen blijven luisteren, zeggen we tot zo.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: 10 uur. Nieuws.
4: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er

0: en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: welkom terug, lieve luisteraars.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur COVID Flow.
0: Met thema levenslessen.
1: Levenslessen, ja.
0: Ja, daar kunnen we altijd nog iets van leren, zeggen we dan maar.
1: Ja, er zijn er al een hele hoop voorbij gekomen in het eerste uur.
0: Maar?
1: Ja, in het tweede uur staan, zie ik toch ook wel weer pareltjes van levenslessen klaarstaan.
0: Nou, dan gaan we er gewoon lekker aan beginnen.
1: Dus blijf lekker zitten.
0: Blijf lekker liggen.
1: En geniet.

Als ik lekker in mijn tuin zit, in mijn naki, in de schaduw, bekijk ik soms mijn lichaam en de staat waarin dat is.

heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Het was altijd drank.

0: En dan zitten onze twee uurtjes go with the flow er weer op.
1: Ja, voorbij gevlogen, zoals we wel vaker zeggen.
0: Ja.
1: Maar dat is het ook echt, hè?
0: Dat is het, inderdaad.
1: Het is maar echt gewoon die vibe en...
0: Heerlijk.
1: Ja, lekkere muziek. We hopen dat jullie genoten hebben van onze keuze voor deze week. We gaan er weer even voor een hele week tussenuit. Maar volgende week zijn we weer terug.
0: Zeker weten.
1: Met een nieuw thema.
0: Ja.
1: Ik ben nu al benieuwd. We zeggen voor zometeen welterusten. Morgen gezond weer op. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.

11 uur. Nieuws. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Jouw Hilvarenbeek, jouw hit. Dit is Vlo Radio.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu... Non-stop!

0: 2 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.